0: Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memory

0: the soundtrack of yesterday's greatest moments on Golden Oldies Radio.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Ivica Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overgevecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overgevecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Spruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van twee Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Spruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse-Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Spruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van twee Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Spruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Nederland stuurt vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van cruiseschip de Hondius op te halen. Het schip zelf vaart daarna terug naar Nederland. Gisteravond landde al een groep opvarenden op Eindhoven Airport, onder wie 8 Nederlanders. Zij moeten bij thuiskomst 6 weken in isolatie, een maatregel waarvan minister Hermans erop vertrouwt dat deze ook wordt opgevolgd. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten onder een wankele wapenstilstand, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaans-Israëlische offensief. En in Apeldoorn werd gisteravond voor de 3e dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang met vooral drukte op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein 10 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Er wordt een vrachtwagen geborgen, de rechterrijstrook is dicht. En op de A27 vanuit Almere, tussen de afrit Almere Haven en Hilversum, 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Tijdens de Leiden Marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend. Vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. En gisteravond liep het opnieuw uit de hand in Apeldoorn. Voor de derde dag op rij werd gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland. En hiertegen wordt al lang fel geprotesteerd. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Volgens de politie is er alleen glasschade. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons. En steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Tijdens de Leiden Marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden. Dat gebeurde tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, dat wordt onderzocht. En vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. En bij een steekpartij in een woning in Boksmeer is gisteravond een man gewond geraakt aan zijn hoofd. De daders zijn nog niet gepakt. Volgens de politie zijn er 3 betrokkenen in een auto weggereden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor het incident was. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu op. Op de A2 van Eindhoven naar de Belgische grens staat nog file tussen Maastricht Airport en Maastricht Zuid. 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. A20 vanuit Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Terbrechtseplein via de zuidkant van Rotterdam over de A16, A15 en de A4. A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen knooppunt Ressen en het Gelredoom 7 kilometer. En daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Now, another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De bouw van nieuwe windmolens in Nederland ligt bijna helemaal stil. Omdat oude regels niet meer gelden, weten bouwers niet waar ze aan toe zijn. Daarnaast worden veel plannen tegengehouden door buurtbewoners en zit het stroomnet op veel plekken simpelweg vol. Ondertussen worden oude windmolens zelfs weggehaald. Werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland, een initiatief waar al langer veel protest tegen is. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Door de explosie zijn meerdere ruiten vernield, meldt de politie. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons. En steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Het weer tenslotte, de nieuwe week begint koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan met regelmatig buien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. A28 van Groningen naar Zwolle tussen de Wijk en Staphorst 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A32 van Heerenveen naar Meppel. Daar staat file door het ongeluk op de A28 tussen Meppel en knooppunt Langhorst 4 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

And it's yeah.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Er trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Met een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer.
1: De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Het trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Met een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Er trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Met een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Het trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Bij een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude 5 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En op de A59 richting Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en de afrit Dussen 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Het trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Met een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Gemaakt naar aanleiding van de grote stroomstoring in New York. Destijds de trams in 1978. The lights went out in New York City. Goedendag allemaal en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The 70's Show.

Elvis Costello in topvorm 1978, Pump It Up en een hele grote hit voor The Neck. En 1979, My Sharona, hier in de 70 Show. Met Abba, Knowing Me, Knowing You.

Eerste hit voor de Nederlandse band Kajak in 1973 met de stem van Ton Scherpenzeel, Lyrics. En de Four Tops komen voorbij in 1972 met So Deep Within You. Hier in de 70 Show met Stephen Stills en Neil Young. Het was niet in 1976. Samen vormden zij de Stills Young Band. En een heerlijk nummer, Long May You Run. En oh ja, zometeen worden we de band. En de Third Man Theme.

huis. Er kwam toch niks dan rotzooi van, toen bleef er mij niet veel meer over. Ik heb al de bruggen en de steden achter mij verbrand.

Bye bye, zwaai zwaai, zitten we tegen Luc Brullen 1974. Hallo, hier ben ik dan. En een prettige vakantie, Luc, als je het nog hoort. In ieder geval, dit is de 70's Show. Met een heerlijk nummer ook uit 1974. The Doobie Brothers, one of my favorites. Eyes of Silver.

Amerikaanse producers Daryl Cotton, Michael Lloyd en Chris Christian en I Go To Pieces. Nou, nummer van Del Shannon, 1965. Dit is de 70 Show met Paul Simon. 50 Ways To Leave Your Lover.

iemand sterk uit Liverpool en een hit in Engeland in 1978. Chris, Eddie, Roy en Dave, The Real Thing. Wherever you want my love. Hier in de 70 Show met Shocking Blue.

0: Heerlijk nummer van Dave Edmunds uit 1976. Here Comes the Weekend. Tot slot het uur in de 70 Show Quincy Jones and Stuff Like That. Het was een hit in 1978. Tot een volgende gelegenheid.
1: Ladies and gentlemen, Tony Van Dyke has left the building.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Het trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Bij een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan alweer wat drukker op de weg. De eerste files van de avondspits ontstaan. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid is zojuist een ongeluk gebeurd. Er staat zo'n 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug nog 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Veel vertraging nu op de A15 van Europoort naar Gorkum. Bij Alblasserdam gebeurde ook zojuist een ongeluk. 2 rijstoken zijn daar dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. En de N325 tenslotte Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Bij de aansluiting met de A12 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: classics and golden memories on Golden Oldies Radio.
1: The best oldie station.
2: Van de koning van de hits. Herken je deze jeugdherinnering nog?

Radio toch. Een lekkere van Undercover, Baker Street. Het origineel van Gary Rafferty hoor je ook vaak hier op Golden Oldies Radio. Goedemiddag, de swingende in middag.

0: Zomerse Vibe en het land van de kangaroes, deze formatie. Men at Work. En de grootste hit in Nederland, Down Under.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Soms heb je genegenheid nodig.
2: Stikstof, PFAS, klimaat, opwarming van de aarde. Allemaal woorden waar niet iedereen de exacte betekenis van weet. De swingende hitmiddag. Het programma dat het helemaal niet erg vindt dat je radio een paar graden warmer wordt.

0: om precies te zijn. My favorite waste of time. Misschien is dat wel Golden Oldies Radio. Want wij hebben de lekkerste hits voor jou dag en nacht.
1: Een waterval vol jeugdherinneringen. Dit is de swingende hitmiddag.
0: Nu ben ik...

van het goede doel, Henk Westbroek. Andere was minder sympathiek, Henk Temmink. O, Julia, zong hij. Zelfs je naam is mooi. Aan het einde van de Poddelpop stamppot. En daarvoor hoorde je Sylvana, Patricia en Yvonne. Oftewel de Star Sisters. En een night in New York. En we begonnen met muziek van Patty Bart. Een van de leden van Love, dit keer solo. In 1984 geen groot dit geworden dan Red Light, wat jij hoorde. Goeiedag, John Farnham nu op de

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer.
1: De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Er trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Met een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Het regent op de radio. Het regent gids bij Radio Golden Oldies Radio. Goedemiddag. De swingende hitmiddag op deze maandagmiddag. Nog tot 6 uur voor jou. De hits uit jouw jeugd.
1: En Theo, ga je nu...

0: lovely day.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Sommige mensen zijn onmisbaar.
2: The songs you've always loved. Only on Golden Oldies Radio.

0: zij. Echt zo'n lekker fileplaatje deze. Herman van Veen, opzij, opzij, opzij. Ja, die auto's in de file, die gaat niet opzij. Maar je kan je zo lekker afreageren bij deze plaat. Goedemiddag. Jouw eigen Golden Oldies Radio met zo'n lekker fileprogramma. De swingende hit met iedere maandag tussen 4 en 6 uur. Gewoon lekkere plaatje voor jou.
1: Theo, wie zijn

0: een radiopiraat uit Rotterdam in de jaren 80. Die maakte van je radio een soort van stofzuiger. Steeds als deze plaat die radiozender werd gedraaid, zoog het door je radio heen.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de anders variant van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. De man die gewapend het mediagala van Donald Trump probeerde te bestormen, ontkent alle aanklachten, waaronder een moordplan op de president. Bij zijn arrestatie ontstond een schietpartij waarbij een agent werd geraakt. De man droeg meerdere wapens en stuurde vooraf een manifest waarin hij geweld tegen regeringsleden aankondigde. De Europese Unie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn eerder al besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

geluid vier artiesten met als titel An Artist of One Day. Geschreven en geproduceerd door Vince Clark, The Assembly en Never Never. En dit is een van de classics uit

bekende song van Steppenwolf, maar dit was een hele andere versie. Uit de Siggy Atlantic Soul, je hoorde uiteraard het geluid van de man met zijn naam Wilson Pickett uiteraard. En dat in mei 2026, dit is van Dick Hout.

of Mind. Een productie en geschreven door Robbie van Leeuw uiteraard. Dus even kijken, na 7 uur Rob van Dijk en om 9 uur Jack Jackie op drift. Ik heb er nog eentje voor je, deze.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Dick Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandchef Kaja Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij het D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de Anders-variant van het Hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij. Er staan nog een paar opvallende files. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij Westervoort 4 kilometer en een kleine 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Ter hoogte van Zwolle Centrum is dat gebeurd. Daar was al een rijstrook afgesloten. Inmiddels zijn dat er 2. De vertraging is opgelopen tot 3 kwartier. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tenslotte valt ook nog op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Voor Hoek van Holland 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

dat is, vind ik nou zo'n lekker begin. Ja, in ieder geval. Hé, hey, goedenavond. Een nieuwe dag. Een nieuwe tijdstip. Ja, normaal zit ik op de donderdagavond, maar sinds vorige week had ik wel een speciale uitzending, een 4 mei uitzending. Maar vanavond gaan we officieel van start met de normale, reguliere uitzending van Rob Schouderuurtjes. Ja. KLF, je hoort hem zojuist uit 1991 met Last Train to Transcentrum. Goedenavond.

1976, ja. Donna Summer hoorde je. Op Golden Oldies Radio. Met Spring Affair. En daarvoor was er nog Whitesnake. Met Is This Love. Ja, wat houdt dit programma nog voor de rest nog in? Ja, de items die heb ik meegenomen van de donderdag naar de maandagavond. Ja. Dus dat zijn de Gouden Greep. En die gaat vanavond, staat het in het teken van de vogel. Ja, alle drie nummers wat met de vogel te maken heeft. Ja, dat hoor je dan in de tweede uur wel te verstaan. En ik neem je mee terug naar het jaar 1988 in het Gouden Nieuws. Dat heeft te maken met de Koude Oorlog onder andere. En niet te vergeten, wat ook is gebleven, dat is de supertip die Edwin Simonis wekelijks voor mij uitzoekt. En dat aan mij doorgeeft wat de moeite waard is om aan jou te laten horen op de radio. En dat begint om 8:30, 8:30. Ja, het zijn andere tijden, dus ik moet eventjes goed nadenken. Voorheen zat ik tussen 9:00 en 11:00 in de avond. Nu is het tussen 7:00 en 9:00. Voortaan iedere donderdag. Nee, iedere maandag. Met Rob's Gouden Uurtjes, ja.

1983. Stand Back, hoorde je. De radio-editie. Simon dan daarvan. Over 2 weken, dan is het zover. Dan ga je voor het eerst hier op Golden Oldies Radio de vergeten plaat op 100 horen, de editie 2026. En de heren zijn daar druk mee bezig met de voorbereidingen daarvan. En het wordt een waar spektakel, dat kan ik je wel verzekeren, ja. Het is tweede Pinksterdag, 's ochtends om 10 uur gaat het beginnen tot 6 uur in de avond. 100 vergeten platen die je bijna nooit meer hoort op de radio. Behalve hier bij Golden Oldies Radio.

zal deze plaat er ook in staan? In de Vergeten Plaat op 100? Ja, dan moet je luisteren. Op tweede Pinksterdag. Dan gaan ze van start. En ik heb al stiekem een beetje mee kunnen kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Wat eruit wordt gezonden. Nou, het belooft een fantastische mooie lijst te worden. Dus nogmaals, zet het in je agenda. Tweede Pinksterdag. De Vergeten Plaat top 100. Ik kijk op de klok en het is de hoogste tijd, Edwin.

Michael W. Smith, ja. Een artiest die haast te horen is hier op de Nederlandse radio. Behalve bij mij, want ik draai toch wel regelmatig wel een nummer van hem. I Will Be Here For You. Dat is de nummer wat ik net aan jou liet horen. En daarvoor was er nog The Waterboys. Wat een goede keuze heeft Edwin weer deze week van mij gemaakt. Voor Rob Schouderuurtjes met Too Close To Heaven. Ja, zo heet dat. En we zitten inmiddels alweer in week nummer 20. Hey, wat vind jij van deze show deze maandag? Ja, ik moet even... Ik zat op de donderdag. Ik zit nu op de maandag. Ik zou het leuk vinden als jij ging reageren. Via de website kan je reactie kwijt. Dan weet ik in ieder geval dat jij mee bent verhuisd van de donderdag naar de maandag. Dat zou ik leuk vinden. Wat ook misschien ook leuk is, dat is dat Madonna die heeft weer nieuw werk uitgebracht. Ditmaal niet alleen, nee. Ik wil jou kennis laten maken met Sabrina Carpenter. Samen hebben ze een nieuwe single opgenomen. En die wil ik aan jou laten horen, exclusief op deze maandagavond. Hier is Bring Your Love.

0: Radio. De Is 17 die was in de jaren 90 een populaire bandje. En je hoorde uit 92 hoorde je Diep.
1: Het Gouden Nieuws.
0: In het Gouden Nieuws neem ik je mee terug naar 1988. Werd de wereld tegelijk opgeschrikt en hoopvol gestemd, terwijl de Koude Oorlog begon te ontdooien onder leiding van Gorbatsjov.

0: uit 1985, Tina Turner hoorde je op de radio. We don't need another hero, hoorde je. Als laatste voor het nieuws van 8 uur, zo dadelijk begint.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het NOS Jeugdjournaal ontvangt de ere zilveren Nipkow-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet, het toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. Dick Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandchef Kaja Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Golden Oldies Radio. Last time I didn't get to sleep at all. Ja, was ooit een plaatje die hier binnenkwam in de vergeet op dat op 100 in het grijze verleden van de Fifth Dimension. Ja, en daarover gesproken, in 2026 is het een geheel andere lijst geworden. Een ander team presentatoren. En ook 100 andere verschillende plaatjes. En wanneer gaat dat dan gebeuren? Nou, op tweede Pinksterdag, dat is 25 mei, om 10 uur in de ochtend tot 6 uur in de avond. 100 platen die je bijna nooit meer hoort op de radio. Goed, wat hoor je nog verder in dit tweede uur bij mij? Nou, de Rolling Stones, ze zijn weer terug met een nieuwe single. En die ga je horen in The Stars, straks in de tweede gedeelte. De Gouden Greep, dat bestaat vanavond uit één dier, dat is een vogel, waar een vogel in voorkomt. 3 plaatjes. De supertip komt om 8:30 voor dat tweede achtereenvolgende maal komt die voor. En voor de rest, ja, heel veel lekkere muziek. Dus ik hoop dat je het een beetje naar je zin zal hebben op deze maandagavond. Aan mij zal het in ieder geval niet liggen, hoor. Ik doe mijn best en ik hoop dat je het een beetje kan waarderen. Anders hoor ik dat wel. Door met muziek, Rufus en Chaka Khan, Ain't Nobody.

Nelly en People Got the Move uit 1974. Ja, toen die tijd heeft het ANWB de spotje ook gebruikt om People Got the Move. Er is wat voor te zeggen en misschien is het daardoor deze plaat van Gina Vanelli meer bekendheid door geworden. Dat kan zomaar zijn, ja, ik weet niet. Het kan een oorzaak hebben gehad, in ieder geval. En dat lieg ik niet. Die is uit 81.

volgens mij is dit de opvolger van Year of the Cat. Hè? Zo heet ook het album van Elf Stewart uit 1976. Je hoorde On the Border. Ja, ik zei het aan het begin van dit tweede uur al, dat de Rolling Stones zijn weer helemaal terug. Met nieuw werk. Op 10 juli komt hun 25e studioalbum uit. Foreign Tongue heet dat album, oftewel Vreemde Talen. En ik laat je kennis maken met de nieuwe single. En die heet In the Stars.

Je hoorde Horse Deltree. Je weet wel van de hoe. Die in de jaren 70 ook uiterst succesvol bezig was met die groep. Ja. Maar ook solo. En heeft hij de ene hit na de andere gescoord. En je hoorde Say It Ain't So Joe. Ja. En misschien maakt hij ook een kans voor de nieuwe te vergeten plaat op 100. Maar dan praat ik wel over de editie 2027.

Slytherin. De Waterboos voor de tweede achtervolgende maal in Rob's Gouden Uurtjes. Too Close to Heaven hoorde je. En volgende week zijn er weer een andere. En iedere week komt Edwin met de andere aanzetten. En iedere week is er weer een bijzondere. Dat weet ik wel, in ieder geval. Dan maak je juist inderdaad bijzonder. Zoals ik het er eventjes een beetje rustig aan ga doen. Vind je ook niet? Dat mag ook wel. En wie kan dat beter doen dan de groep Brett, East Aubrey, op Rotterdam Oldies Radio.

Tweede Pinksterdag hoor jij op Golden Oldies Radio de vergeten plaat top 100. Van 10 tot 6 uur, 6 DJ's, 100 platen. Een weldaad voor je oren. Tweede Pinksterdag, Golden Oldies Radio.

0: is een leuk plaatje van de Cincerelle. En Words Apart. En misschien komt hij ook volgend jaar terug in de Vergeten Platenbond.
1: De Gouden Greep.
0: Ja, ik moet even op de tijd kijken. Want ja, die heb ik ook nog. Drie platen die te maken heeft met een vogel. Het is tijd voor de Gouden Greep. En vanavond maken we een muzikale vogelvlucht door de jaren heen. We beginnen licht en speels in de jaren 60 met een vogeltje dat niet stil kan zitten. Bobby Day laat swingen in Rockin' Robin. Een nummer dat al decennia vrolijk door de ether fladdert. Dan vliegen we door naar de jaren 70, waar drie kleine vogels ons iets belangrijks influisteren. Bob Marley zingt in Three Little Birds, Don't Worry About a Thing. Een boodschap die vandaag nog net zo sterk klinkt als toen. En dan stijgen we weer op, hoog de lucht in, richting de jaren 80. Met Eye in the Sky van de Alan Parsons Project. Kijken we van bovenaf mee, alsof we zelf even vleugels hebben. Drie nummers, drie momenten, gedragen door de wind van muziek.

dat daar een volger in voortkwam. Ja. Allereerst Bobby Day met Rockin' Robin. Daarna Bob Marley en The Wailers. Three Little Birds. En als laatste The Alan Parsons Project. Eye in the Sky. Het zit er op 2 uur. Roep gouden uurtjes op deze maandagavond tussen 7 en 9 uur. Voor het eerst de normale reguliere uitzending. Hier bij Golden Oldies Radio, ja. Ik hoop dat je het een beetje naar je zin hebt gehad. Anders laat het maar weten via de website. Kan je een bericht achterlaten. Dan lees ik dat gauw. En dan kan ik de aandacht aan besteden in ieder geval. Ik wens jou een fijne avond verder. Veel plezier met de overige uitzendingen hier bij Golden Oldies Radio. En mij hoor je volgende week maandag weer terug. Om 7 uur ben je er dan ook weer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het kleinchemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. Het NOS Jeugdjournaal ontvangt de ere zilveren Nipkoff-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet, het toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Catapult, Remember September. Dat was de titel van dit werkje. Eens even kijken of het allemaal lukt hoor.
1: The best oldies station. Golden Oldies Radio.
2: Dames en heren, de directie van dit radiostation is bijzonder verheugd u het komende uur te kunnen confronteren met de warme radiostem van Jack Jackio. Oh.
0: En we gaan door met Brammetje. Leuk nummer is dit.

Een mooi nummer van Broek Frezer, vrienden. Heerlijke muziek. En nou druk ik op een knop en daar werkt iets niet. Even kijken. Ja, daar komt hij al. Denk, gebeurt hier nou allemaal, joh. Dit zijn de Bee Gees, een van mijn...

lekkere muziek is dat toch, hè? Van Robin Gibb. Dit waren de Bee Gees. Even kijken wat gebeurt er nu. Hey, een mooie van Brian Ferry. Kent u deze nog? Nou,

0: heerlijke muziek, vrienden, van Brian Ferry. Heartbreaker. Welkom nog steeds bij Jack Jack Leo Schuitmerk. Het klinkt lekker vandaag, het mengpaneel werkt ook tenminste weer. Ik ben van de week wel wat rommelig geweest, maar het is in ieder geval succesvol verlopen, zoals u hoort. Ja, ja. The best oldie
1: station. Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.

die herrie, heerlijk vrienden. We gaan nou door met een rustig nummer van Jean Aznavour. We gaan op de Franse tour. Het is weer eens wat anders. Yo.

ouwe van Sjal Aznavour was dat, vrienden. En gelijk door met meer muziek van de Donzel Dog Doodle Band. Wat een naam, hé.

spelen. Lekkere muziek is dit, hoor. Heerlijk. Maar we gaan gauw door met een Amerikaanse band. Nou ben ik even de naam kwijt en ik ben mijn papiertje ook kwijt.

Ja, ja, een heerlijk oudje van Chubby Checker, vrienden. Maar je kon wel horen dat het van een plaat afkwam, zeg. Tjonge, jonge. Klonk niet echt lekker. Maar de kraakie kreeg je er van niks bij. Kent u dit nog?

Ja, vrienden. Het is ook schandalig, hè? Ik ben weer vergeten. Rob van Dijk en Tony Winter, de twee voorgangers van dit programma, te bedanken voor hun uitzending. Maar bij deze dus. Tjongejonge, wat een eikel ben ik af en toe ooit, zeg. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik zou zeggen, dat is...

Heerlijke muziek van de Kantenuivel Update Band. Een Haags bandje. Ja, die hebben best leuke dingen gemaakt. Goed vrienden, we gaan een van de laatste platen draaien. Want het zit er bijna weer op. Ik wil even attent maken op het programma op woensdagavond tussen 7 en 9 s'avonds. Dik bakken. Met de Music Mix.

aan het begin van dit nummer zei ik al, u moet op woensdagavond tussen 7 en 9 even luisteren naar Dick Bakker. Met Music Memories, een van mijn lievelingsprogramma's. En hij draait bijzonder aparte muziek. Dus dat is een aanrader dat u het weet. Nou, wat mij betreft zit erop. Volgende week ben ik er weer. Dan gaan we weer een lekker uurtje herrie maken. Ik bedank iedereen voor het luisteren. En wat mij betreft tot volgende week. En de laatste is er een van CCR. Even kijken of het wil lukken. Daar is die. Ja, ja. Mensen, een genoeglijke avond. En ik ga even een biertje nemen. Sterf van de dorst. Praat ook te veel, hè. Groetjes.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Tialf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met de Nederlandse werkgroep waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAX. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het kleinchemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuit dolfijnen leven zelden in de Noordzee. Tialf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met de Nederlandse werkgroep waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAX. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: I'm broke. No bread. I mean, like nothing.
1: Ray Charles met Busted uit 1963.
2: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avondshow. Maandag, het is net 11:00 geweest. En dat betekent dat we het laatste uur van jouw dag gaan vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. En zojuist hoorde je Ray Charles met Busted uit 1963. Vanavond mooie gasten, interessante gasten. Ik verklap nog niet alles, maar ik ga wel vertellen wie er zijn vanavond. Dat is Margreet Olshoorn. Ze ontving onlangs de stadspenning De Rotterdammert. En Helen Monne is een audiovisueel kunstenaar die voornamelijk werkt met film- en locatiegebonden installaties. En ook hebben we Marcia van Eck. Ze is keramist en ortomoleculair therapeut. Nou, wat deze mensen allemaal doen, waarom ze het doen en wat hun drijfveren zijn, dat horen we later hier in de show. Ze gaan praten met onder andere Tera Cox en Herman de Bruin. En ja, mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert naar de late avond. Dit is Fleetwood Mac met Songbird uit 1977. Veel plezier met de late avond.

uit 2012 van Raccoon. Wat een mooi nummer. Zometeen ons eerste onderwerp van vanavond. Te gast Marcia van Eck. Zij is keramist en ortomoleculair therapeut. En Marcia van Eck brengt in haar atelier creativiteit, rust en bewust leven samen. Met Rosenburg Keramiek laat zij zien hoe werken met klei kan bijdragen aan balans tussen lichaam en geest. Maar eerst voor Nederlands met Spaceman uit 1993.

0: praten met Marcia van Eck. Ze is keramiste en in de studio. Marcia, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je doet aan keramiek.
1: Klopt.
0: Heb je daar een heel lang feeling voor?
1: Ik denk nu 2 jaar. 2,5 jaar ongeveer.
0: Ja.
1: Ja. En ik zit ook op de Nederlandse keramiekopleiding in Gouda.
0: Want je wist niks van keramiek af toen je dacht, dat ga ik doen?
1: Nee, dat is eigenlijk begonnen als een hobby. Ik dacht, dat wil ik heel erg graag leren.
0: Mm-hmm.
1: En in het Delft heb je het vak. En daar werden de keramieklessen aangeboden.
0: Ja, ja.
1: Dus iedere dinsdagochtend was ik daar te vinden. En het greep mij zo snel, omdat ik het heerlijk ontspannen vond.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik had al vrij snel een drijfschijf gekocht. En de hele woonkamer stond al vrij snel vol met alle potjes en bakjes. En toen ben ik op zoek gegaan naar een deelatelier. Daar heb ik eventjes gezeten. En toen kwam uiteindelijk mijn eigen atelier op mijn pad.
0: Ja, ja. Je zit nu in je eigen atelier. Want de deelatelier bedoelde je dat je met andere kunstenaars dat moest delen.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, het was een ruimte waar je een stukje...
0: Je hebt nu een mooie plek om het zelf te doen. En met mensen ook nog te brengen.
1: Juist. Ja. Ja, ja, ja, ik wil het inderdaad graag... andere mensen ook laten ervaren.
0: Ja. Hoe gaat dat dan? Als je binnenkomt bij jullie, dan is het als je een cursus gaat boeken, dat kan, hè?
1: Ja, zeker. Ja,
0: een workshop of hoe noem je het? Ja,
1: een workshop inderdaad. Ja.
0: En dan kom je binnen en dan ga je dan meteen aan het draaien? Of,
1: Ja, ik geef eerst een demonstratie van wat de bedoeling is.
0: Mm-hmm.
1: En daarna ga ik de mensen stap voor stap begeleiden. Hoe het op de draaischijf, zeg maar, wat er moet gebeuren. Dus als we een bakje maken, dan moet eerst de klei gecentreerd worden.
0: Oh, en wat is dat dan, het klei centreren?
1: Centreren is op de draaischijf proberen de klei zo goed mogelijk in het midden te krijgen. Dat er geen bobbeltjes meer in zitten.
0: Mm-hmm.
1: Dat zorgt ervoor dat we een recht bakje omhoog krijgen in plaats van één met hobbels.
0: Ja. Je kan iedereen begeleiden die bij jou komt zonder dat ze ervaring hebben. Of dat ze zeggen, ik wil wat meer weten.
1: Ja, juist. Nee, ik heb eigenlijk geregeld mensen die het nog nooit gedaan hebben. En sommige mensen hebben er feeling voor. En sommigen hebben er iets meer moeite voor. Want het is wel een ambacht.
0: Mm-hmm.
1: En in die zin is oefening baart kunst. Ja.
0: Ik heb het gevoel dat er meer vrouwen zijn die dit werk doen dan mannen.
1: Terwijl er mannen die zijn er echt ontzettend goed in.
0: Ja?
1: Ja, dat is wel heel grappig.
0: Dus de oproep is, als mannen dat plezier in hebben en het willen leren verder,
1: mag
0: kom erbij.
1: Altijd, ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja, vind ik alleen maar gezellig.
0: Je gaat er voorlopig nog mee door, want je hebt een groot atelier, zei je al.
1: Ja, ja.
0: Dus,
1: ja, zeker. De aankomende jaren wil ik daar zeker mee doorgaan. Sowieso eerst mijn opleiding afmaken, die duurt 3 jaar.
0: Ja, het is nog een jaar dus.
1: Ja, ja, ja. En uiteindelijk een eigen lijn misschien wel ooit.
0: Mm-hmm. Want kom je er dan nog toe om eigen werk te maken met al die workshops en cursussen die je doet?
1: Ja, ik moet zeggen dat het is echt wel heel erg druk op het moment. Met alle workshops en cursussen die ik geef.
0: En de cursus die je nog zelf volgt.
1: En de cursus die en daar moet ik ook geregeld nog best wel veel voor doen. Met mijn projecten die ik dan moet afmaken. Ik moet het wel een beetje inplannen om zelf mijn eigen werk nog te maken.
0: Nou, dat is mooi. Dan heb je time management ook nodig.
1: Ja, dat zeker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mensen die meer willen weten of ook naar de workshop toe willen, die kunnen via de website bij je terecht?
1: Ja, dat is rozenburgkeramiek.nl met 2 o's.
0: Mm-hmm.
1: Daar staat in principe alles op. Daar kunnen alle workshops
0: kun je gewoon aanmelden.
1: Geboekt worden.
0: En
1: ja.
0: Als je een keer komt om je aan te melden, kom je eerst een keer kijken, misschien?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Is dat de bedoeling dat je eerst even kijkt en ruikt wat het is?
1: In het atelier bedoelt u?
0: In het atelier, ja.
1: Nou,
0: of
1: nee,
0: doe je intakegesprekken?
1: Als mensen twijfelen over of ze in aanmerking komen voor de open studio, dus mm-hmm. mensen die zelfstandig kunnen werken, dan doe ik wel een intakegesprek.
0: Ja, ja,
1: ja, ja, ja, dus dat is misschien wel fijner.
0: Afhankelijk van hoe het mensen erbij staan.
1: Van de kennis, juist, inderdaad.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar daarin kan ik ze ook begeleiden als ze minder ervaring hebben.
0: Ja. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
1: Ja.
0: Nou, je hebt zelf ook nog niet zo lang ervaring, maar je weet wel meer dan de meeste mensen die komen, denk ik.
1: Ja, nee, dit klopt. Ik ben nog niet super lang ermee bezig, maar ik ben heel leergierig. Dus ik leer snel.
0: Ja, en aan enthousiasme ontbreekt het ook niet.
1: Nee, klopt. Ja.
0: Kijk even op de genoemde website en dan kun je allemaal terecht in Delft bij de Rozenburg Keramiek aan de Taj Mahalplaats in Delft. Dankjewel voor het gesprek, Marcia van Eck. En heel veel plezier met wat je allemaal teweeg brengt en doet voor de mensen met keramiek.
2: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Muziek verbindt grenzen en stijlen, van dromerige klanken van Heaven tot de warme Franse chansons van Isabelle A. Twee verschillende muzikale werelden die elkaar vinden in sfeer, emotie en beleving. Where the Heart Is van Heaven uit 2023 en En Route van Isabelle A. uit 2019. En dan zometeen onze tweede gast alweer voor vanavond. Tilde Cox ontvangt Margreet Olshoorn. En Margreet ontving onlangs weer de stadspenning De Rotterdammert voor haar grote bijdrage aan de mode- en designwereld in Rotterdam. Met haar vernieuwende visie zette zij Rotterdam internationaal op de kaart als stad voor conceptioneel design. Voordat we gaan luisteren, eerst Golden Earring met Hold Me Now uit 1994.

0: Margreet Olsthoorn is modeambassadeur in Rotterdam. En we hebben haar aan de telefoon. Margreet, welkom in onze uitzending.
1: Dankjewel.
0: En van harte gefeliciteerd met die toekenning van de Rotterdamse stadspenning. Want dat viel jou onlangs te beurt.
1: Dat zeker. Heel leuk was dat.
0: Waar staat die voor eigenlijk?
1: Die staat, zoals ik het zelf dan interpreteer, voor Rotterdammers die... je hoeft niet in Rotterdam geboren te zijn, maar al lang in Rotterdam werken aan iets, zich inzetten voor iets of karakter geven aan de stad met wat wij doen. En dit al voor een langere periode, waardoor het een onderdeel wordt van het brandmerk Rotterdam.
0: Wat is jouw insteek? Wanneer neem je iets op in je collectie? Wat zijn de kenmerken en de eisen die waaraan je moet voldoen, vind je zelf?
1: Nou, dat laatste regeltje vind je zelf, dat is heel belangrijk. Want ik werk niet met mensen waar ik... Het is puur mijn eigen keuze, omdat ik alleen de rekening betaal, zeg maar. Dus ik ben niet afhankelijk van investeerders of derden. Voor mij is het heel belangrijk dat de keuzes die ik maak zijn al in een smaakprofiel, laat maar zeggen, die wat mijn gezicht is, dus waar ik van hou. En dat begint bij materiaal. Als ik iets aanraak en ik voel dat gewoon het materiaal niet goed is, dan passeer ik het gelijk. Dan is het voor mij gelijk gedaan.
0: En bedoel je dan dat het duurzaam is of zacht is of wollig is? Wat bedoel je?
1: Nou, dat de stof echt goed voelt. En dat het echt duurzaam... Alles wat je bij mij koopt is duurzaam. En dat komt omdat het geen fast fashion is. Dus het wordt niet... Ik kan het ook niet orderen. Heel veel mensen weten dit niet. Ik ga veel naar Parijs, Kopenhagen, Berlijn voor inkoop. Parijs sowieso 4 keer per jaar, soms 6 keer per jaar. Maar de orders die ik schrijf zijn voor 2 keer per jaar en een half jaar voordat het in de winkel komt, vaak nog 7 of 8 maanden later, schrijf ik de order. Dan betaal ik dat aan. Dan wordt er geproduceerd op wat ik heb besteld. En dan komt het in de winkel. Dus er wordt geen overproductie gemaakt van dit soort kleding. Het is puur op wat er wordt geschreven door de winkels.
0: Ja, nou las ik van jou dat jij avant-garde, exclusief en designerkleding verkoopt. Nou, exclusief en designer, dat snapt iedereen wel. Maar wat bedoel je met avant-garde precies?
1: Ja, avant-garde is meer gericht op een bepaalde stijl. En die stijl heeft te maken met minimalistisch en tegelijkertijd ook vooruitstrevend in visie, maar wel met die minimalistische kant. Dus dat kan je omschrijven als in vorm vaak sterker dan... Ik heb bijvoorbeeld heel weinig jurkjes met printjes en décolletés en op de manier van een gezellig jurkje of zo. Dat zal je bij mij... Dus er is veel meer over de vorm. Net zoals de architectuur, de avant-garde, minimalistische architectuur, draagt dat ook in zich. Het gaat om het materiaal, detaillering, de lijn ook.
0: Ik krijg er nu wel een beeld bij. Tot slot, is er nou iets veranderd? Nou, je die penning hebt gekregen, want je wordt de ambassadeur genoemd. Je hebt die Rotterdamse penning. Wat is er voor jou veranderd?
1: Ja, dat moet ik eigenlijk nog een beetje gaan zien.
0: Nou ja, ik neem aan dat je het ook wel op hebt gevat als een soort erkenning of waardering voor je werk.
1: Ja, dat je gezien wordt door zo'n gemeente. Kijk, ik krijg ook gewoon blauwe enveloppen in mijn brievenbus. Ja, en als ondernemer ben je, en misschien ook als kunstenaar ondernemer, ben je vaak, ik in ieder geval, heel... Ja, ik doe het toch wel. Wat ik wil is... ik ben heel afhankelijk. Ik heb ook geen steun gekregen van de gemeente op enige manier van met het huren van mijn pand tot en met de campagnes die ik maak. Ik ben bijvoorbeeld heel erg jaloers op bepaalde musea en theaters die gewoon die abris in de stad mogen hangen.
0: Ja, dat snap ik. En van de andere kant...
1: Ik zou dit zo graag willen.
0: Ja, van de andere kant, je doet het toch maar en je bent bekend. Dus dat gaat helemaal goed. Ja. En nu ook de erkenning. Ik heb zomaar het idee dat we nog veel van jou gaan horen, Margreet. Voor nu wil ik je heel hartelijk bedanken voor je verhaal over die Rotterdamse stadspenning die je hebt ontvangen. En dankjewel voor het gesprek.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Steely Dan 1972 hebben we het dan over met Dirty Work. En je luistert nog steeds naar De Late Avond. En daarvoor hoor je Robert Long, een Nederlandstalig liedje Liefde, Mijn Liefde uit 1984. Ja, Robert Long. En hij was meer dan een zanger met zijn scherpe humor en persoonlijke verhalen. Wist hij mensen tegelijk te raken en aan het denken te zetten. Zowel op het podium als daarbuiten. En dan zometeen onze laatste gast hier in de studio. Herman de Bruin ontvangt Helle Monne-Huisman. Ze is audiovisueel kunstenaar en filmmaker. En met film en installaties onderzoekt Helle thema's als verbinding, herinnering en natuur. Haar werk beweegt zich op de grens tussen het vertrouwde en het onbekende. Nou, dat klinkt heel spannend. Hoe dit allemaal zit, horen we straks eerst. The Pretenders, Hymn Over Her uit 1987.

0: Mijn gast in de studio is Helle Monne-Huisman. We zeggen gewoon Helle, hè?
1: Ja,
0: eigenlijk
1: dat
0: als roepnaam, toch?
1: Zeker. Ja.
0: Je bent filmmaker, maar je doet nog veel meer. Want ik zag ook kunstgalerieën staan. Kan je daar ook filmen dan?
1: Je kan er zeker films vertonen. Ja, mijn familie heeft nog altijd een pand hier in Schiedam aan de Lange Haven 77, waar Galerie Chimera zit. Mm-hmm. Dus het is een familiegalerie. Okay. En wij presenteren daar eigenlijk heel veel verschillende soorten werk. Nu de laatste expositie die we hadden was een hele bijzondere en hele mooie expositie. Want die mocht ik doen samen met mijn vader.
0: Oké. Okay.
1: Dat was als een soort viering van dat ik net van de kunstacademie af ben gekomen. Maar ook een viering van hoe wij elkaar heel erg beïnvloeden. In hoe we naar de wereld kijken, hoe we werk maken. En dat was een hele mooie samenkomen van audiovisueel werk van mij. 4 van mijn afgelopen films. En dan kamerhoge schilderijen en prints en beelden van hem, van Frans Huisman. Dat was echt een heel bijzonder moment om samen te vieren. Omdat we dat samen konden brengen en ook bij elkaar konden ervaren wat we mooi vonden aan elkaars werk. En dat, dat enthousiasme en die liefde eigenlijk delen met de mensen die voorbij kwamen.
0: Maar ja, ik denk als het in de familie is, is het zo'n echt familieverhaal. Dan moet de buitenstaander daar wel een beetje in mee kunnen gaan.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook wel. Ik ben heel blij met de familie waar ik uit kom. Mm-hmm. Omdat ik denk dat wat er heel erg aan ons is meegegeven, is een soort enthousiasme delen met je medemens. En als je iets moois vindt of iets speciaals vindt of iets weet, dan is er ook een soort, je betrokkenheid naar de gemeenschap toe is juist door je deuren open te stellen, door een docent te worden, door je kennis over te dragen, je verwondering over te dragen. En ik zie dat ook echt als een geschenk vanuit hoe ik ben opgegroeid. Mm-hmm. Dat is hoe ik nu in de wereld sta. Ja. En ik denk dat ik daardoor ook filmmaker en kunstenaar ben geworden op een manier.
0: En dat wil je ook delen met anderen.
1: Ja.
0: Maar kunstenaar en filmmaker zit soms, het is allebei kunst natuurlijk. Daar gaat het. Maar maak je dan ook andere dingen? Maak je ook schilderijen bijvoorbeeld, zoals je vader, of juist niet?
1: Dat is nog niet de vorm die ik heb gevonden.
0: Oké.
1: Ik maak veel collages.
0: Oh, dat wel.
1: Dus dat is wel iets waar ik me toe aangetrokken voel. En ik schrijf heel veel. Ik denk dat mijn eerste liefde bijna schrijven was. En dat ik daarna pas beeld en geluid tegenkwam. Dus dat mijn observaties vaak beginnen in een zinnetje die ik ergens tegenkom of opschrijf. Of
0: film maak je ook in opdracht voor mensen?
1: Ja.
0: Want kunstenaars zijn vaak niet zo van opdracht. Maar dat hoort er wel bij natuurlijk. Want de schoorsteen moet wel roken.
1: Precies.
0: Ja.
1: Precies.
0: Ja. Ja. Mensen die galerie willen bezoeken. In Schiedam is dat, hè?
1: Mm-hmm.
0: Heb je daar een website van? Of dingen die?
1: Galerie Chimera is de website.
0: Chimera.
1: Chimera, dat schrijf je Chimaera. En wij zijn ook te vinden via mijn website hellemonne.com of mijn vaders website franshuisman.eu.
0: En als je in Schiedam bent, dan ben je altijd bezig met dingen te ontdekken en proberen weer mensen te verleiden om te komen kijken naar wat jullie allemaal weer bedacht hebben. Want
1: precies,
0: de monumentendagen komen eraan, begreep ik. Daar zit ook een idee, hè?
1: Daar zit zeker een idee. Ik ben nu verantwoordelijk voor Doek. Dat is een kunst- en filmfestival waar we projecteren op de zeilen van schepen. En voor ons, de schepen in de haven zijn natuurlijk varende monumenten. Zijn prachtig.
0: Daar liggen er heel wat van die varende monumenten in Schiedam, dat weet ik. Ja.
1: Precies.
0: En wanneer vindt dat Doek plaats?
1: Open Monumenten vindt plaats in september. En hopelijk is Doek daar dit jaar ook.
0: Oh, dat is
1: bij
0: een integratie onderdeel daarvan.
1: Ja, hopelijk. Okay. Hopelijk.
0: Nou, dan wachten we dat rustig af. Kijk even op de genoemde websites. En dan kom je Helle Monne-Huisman weer tegen. En als je ze nog meer tegen wil komen, ga naar de galerie toe die we genoemd hebben.
1: Perfect.
0: Dankjewel.

met Genesee en kabbelen we naar de klok van middernacht. At 17 uit 1975. Ik ga je wel trussen wensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Wees voorzichtig. Kijk eens op www.delateavond.nl en dan kan je ook alle uitzendingen terugluisteren als je dat zou willen. En morgenavond zijn we weer terug. Vanaf 11 uur tot middernacht met Bert de Wolf. Ook weer met de relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Ik vond het heel fijn dat je erbij was. Ik hoop dat jij het fijn vond dat je erbij was. En ik zou zeggen, tot volgende week. Mijn naam is Norbert Ketting en dankjewel voor het luisteren. En we gaan er zo uit met Johnny Nash, Rock Me Baby uit 1986. Tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond de patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour lagerhuisleden.